zal hij samen met mij wegdoen, samen met mij verdwijnen. Zal je omdraaien in de nacht, en stilte voor die dag wacht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Yes, Alan Ladd, Is This The Way To Amarillo? Alan Jackson het voor Living On Love, Laurie Morgan, Sammy Kershaw, He Drinks Tequila. Tijd om te kijken naar die bekende verjaarsdag vandaag in die country muziekbedrijf. Ek vat jou baie ver terug in tijd. 1911, Bill Monroe wordt in Kentucky geboren en hij wordt erkend als the father of bluegrass. En sluit in 1939 aan bij de Grand Ole Opry en wordt in 1970 in die Country Music Hall of Fame opgeneem. En dankzij treffers soos Uncle Pen, In the Pines en ook die bekende een Blue Moon of Kentucky. Geboren ook op die dag 1943 in Alabama was die drumspeler en platenvervaardiger Jerry Carrigan en hij heeft opnames gemaakt met Elvis Presley, Johnny Cash, Charlie Pride, Jerry Lee Lewis, Ray Stevens, Kenny Rogers, as ook George Jones en vele meer. Hij is op die 22ste juni op die ouderdom van 75 oorlede. 1975, geboren op die dag Don Rooney, een gitaarspeler, sanger, liedjeskrijver vir die Amerikaanse country trio Rascal Flatts, wat 11 Amerikaanse country nummer 1 treffers gehad het. Dan die laatste ene, 1990, die sanger en liedjeskrijver Michael Hardy word in Mississippi geboren. Nou, hy neem die verhoognaam Hardy en behaal gouden status met sy debuut treffers Rednecker. Hy skryf ook Blake Shelton se God's Country. Jy weet al, ek bring vir jou 3 treffers van hierdie kunstenaars, liedjeskrywers as ook musikante.

0: En het komt van haar moeder af. Nog een keer wat hier van mij deurkom met sy. Goeiemiddag Chantal, dank je voor die program. Sê jy asseblief een mooi country liedje speel vir my groen oog, liefde van my lewe. En ek kom daar van Kornei af. Ek gaan my beste probeer, Kornei. Dan het ons hier vir Marina Kilian, kom ons hoor.
1: Goeiemiddag Chantal.
0: Middag sê.
1: Ek wil net sê my man het een knieskuif operatie gehad. En die specialist is tevrede met sy vordering. Dit gaan goed met hom. En ons kan nog nie vandag om die blok stap nie van dit reën. Dankie vir jou mooi program en prachtige muziek. Speel vir hom ietsie speciaals. Baie dankie.
0: Ek gaan so maak. Dankie vir die boodskap. Net hierna, Queen of Hearts, Demi Lee Moore.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Liefie, die wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor je bij die deur komt, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachines, skorrelgoedwassers, ijskasten, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpen. Zelfs tot 2 uur se rijwerk.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

of jij voor mij die zon kan krijgen. Daar is een huisje in mijn hart waar die zon kan blijven. Kijk of jij voor mij die zon kan stil. Daar is een plekje in die tuin waar die zon kan spelen.

0: kusli voor jou alleen. Eindelijk nogal bij je.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

was, want ik bleef wacht. Ik hou een wacht van jou, vertel nog woorden in mijn kop. Er speelt gedachten, ik wens, tijd kan niet stoppen, maar ik bleef wacht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: langs die pad.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
2: Bra, ik smaak een keer. Hoe voel je?

herinner aan die pracht van eenvoud en ons doel om te verken. Verken. Ontwortel, ontwoord.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

met ons hele hart, as ek staan voor jou. Ek soek liefde, ons eie liefde, al twee se harte, loop saam as een.